0: op je maxke naar de cinema.
1: Het was opening. Naar Gralek leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.

0: mee ontdoegd, het was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, één keer op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, ben geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Francis, are you in music?
1: Vrouw Dajoen, en nou wat dat erop trekt.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoed is nog niet gestrijken.
3: Wippen al joren onze stoet, het goorap verborgen, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo aan ons oor. Droog toch een open raar.

0: en loopt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Een GMB-café.
3: Meer de Neven-app. Voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
4: App hem al.

er weer niet aan toe. Hij kwam er iemand tegen, een kameraad. Hij heeft er nog mee op school gezeten. Kunnen we niet anders verwachten.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Alt og et høy musikk.
1: Hey, Albert, André, hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
2: Allee, naast ons avond te bellen, hè. De stoepen dat Thijs een vriendje lekker is.
3: Goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
4: Niks, hè. Dat meid niet.
3: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
5: En kost windje Frank.
2: Het is de wachttoeren, meneer.
4: Al was nou godverdomme de...

0: Mayo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Mayo en Music. En luister naar Mayo en Music overal en altijd. De nieuwe Mayo en Music app.
2: App hem al.

0: AJOEN Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Hoi, Janer. Af daar, Gerrie.

0: alles wat dat een ons neergeren wordt.
1: De laatste morgen

AYOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Tenjeratum en Stinkberg.

dat is mijn plicht. Een creamkoek en een pintje haven mij recht. Hoe ik als mocht dat slecht, zie mij in loeipen. Ben moe,

EK van mijn stad. Dat zal nu toe vergoen. EK van mijn olist en van zijn woordenschat. EK van de mert, de zwarte maan die er zo lang stoot. EK van mijn tol en dan met giel mijn hart.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

hier aan een keer zitten. Onze binnenminister. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: Hij voelt niet schip. Ideaal alweer.
1: Dag en nacht. Van smares tot saupes. Elke seconde. Elke minuut. Ajoen music.

0: IOM Music présente Radio.
1: Nee, jongens, kom. Allee, waarom ben ik goed op, hè? Ik tel af tot 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: Café.
1: Meer de Neven App. Voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: verdrommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhaal.

0: also.
1: Meine Maut, Abwehrpreis um Blonde opgehielen. Het was een bommer wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pisang,

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dan stinkt er weer wat verder.

0: Ajoin Music.
1: Dönüver oyun van da Ajoin.

0: Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

boksken zie je een doosje dat gemokt is van karton. Doorin steekt er een boksken en al dierlijk aan een bon. Dat boksken kan maar helpen van gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is je ooit wonen onder gier of logeren in Dardenne? In een sterrenrestaurant dat culinair loten verwinnen. Een weekendje.

de deze nostekier. Pak daar misschien iets anders, anders wil ik ze niet meer. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdrogen. Dan mag er eerst een bong zijn, ver tot ben je van mijn dogen. Pas op, kim er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doeskjes dat ik bakkans vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik kon gevraagd voor die ammel te verlengen.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Zeeuwstad, bij mijn andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport. Draai door een ambiance. Satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport. Draai door een ambiance. Satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport. Draai door een ambiance. Satire en gezwans. Een oyster is toch echte

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App de mal.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: February 19, 2012. Cirque Olst. Dat is iets creëerd.

0: ons leven.
1: Hol Ferrari in alles geven.
0: Ik gebracht niet ver gezocht.
1: Miljarden duur onder een bocht.
0: De rotto, dat is mijn speciaal.
1: We lachen doen ze in alle tollen.
0: We lachen rollen, tieren krollen.
1: Beter stroten, verder bollen.
0: De klanten tangen, meneer, madame.
1: Hoe kinder,
0: er is alles van.
1: Wat tart is slikken en alles strikken.
2: Moet toch in de zwoeiparken.
0: Geet wel nog niet al gezien.
1: Achter ons komt nog een fermasje.
0: Wij zo'n kleren balanceren.
3: Dat zijn we wel.
1: We brengen naar uw spanning en zijn sausje. We drooien en kieren in de wiel of wadden. Ja.

0: Ik ken het, het is echt waar. De lessen taart echt zwaar. Ik vond een jonge treis. Mijn vrouw vond dat krijs. Het stond al rap in de gazet. Damasken, dat was een slet. Mijn vrouw ging procederen. En mooi verrenneweren.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: We zijn carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.
2: Dwo.

0: Waar zijn die op? Ben Oosters en al aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet, Camaro.
2: Deze is Ajoen Music. Verhaal d'Ajoen. En nou wat dat erop trekt.
3: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.

0: en zakkes gooiden.
1: Zal met plezier verwarden.
0: Leven was de lobe, zeker kik.
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kaj pa si jih nog ena vrtele, jo?
1: Rap song!
2: Ajoj Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: zijn microfé.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Het was nou zo'n

Soms pas ik over vroeger poort. Was in een quota, dat is een voort. De dood van chic en klet Mariette.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App de mal.

Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Budapest. Miért 10 jaar jubileum? Zit er meer rammen in Europa bij GMG? Want als Nicola te spreekt van stoppen, dan kunnen hier bewoordingen en vlees gaan toppen. Verzelde geld begot, loopt eenmaal poort vergoed in het slot.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Luitenant, 2 minuten, maar een kop gerust. Game
1: over. Stoot op, stoot op.
2: Ajoen music.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen music.

Hé, gooi twee aan de handen, ik zie het. Hey, het zijn wel twee linkermol op wind, maar kom. Die, ah. Hé, hey, gooi. Ja, kom op, pak. Hou dat vast. Ja, ben hier. Hey.

0: Ajo en Music. 100% plezant, 100% ulšt.
1: Was dat lawaat hier aan zich? Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten.

0: Britten wakker maken, zo'n de poed of er in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champion zal op het puntje kamparen.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Ayo in music, amai mijn frak. Santé mijn bieken, kon ervan genieten.

0: De gewoon een keer met je hand toe in. Ja, ga gewoon het ritme met je hand anders. Want ik heb echt... in dingen. Mag beginnen.
1: In Toysters.

0: cactin. Om daar zeggen, hè.
1: In Toysters.
0: Eigenlijk, allez, voortelijk, hè.
1: En verdrom.
2: Toysters vocabulaire.
0: Tinnen is een konker en Jean Belgium leer.
2: Toysters vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginger werd dat heer. Geen dolsters en geen dolsters, want over Twitter zeggen ze bijvoorbeeld toebak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders. Hoor. En kal of een bonkal, zoek ik twee keer het verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik. Hè.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en Jean Belgium leer.
2: Woosters vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginger werd dat geest.

0: Geschichten von der Joen.
1: Anito. Anito.

0: J&B Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien,

0: by OM Music. De beste momenten, de beste muziek, Olst op zijn best.
1: De loze maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: naar een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ayo en Music en Zare Radio.
1: Test de Roever. Waar een dosje nooit zien zitten.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Het is goed ontvriezend, aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die dat wel een frak on, stapt in onze combi en tanken je slopen. Allee, het is nog 2 dagen in.

Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

Het is nog 2020. Stel der Veer. Jean-Jacques'ken Zonnekeining van Olst. Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziedenstorm op balkon. Met de valk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elk

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de Neven App voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Die naam komt zo

0: Geef mooi maar aan Joen Music. Waar Aven van Olst?
1: Olstenaars! Afdagerieën!

0: Frankie wel wat meedoen, hè.
1: Hey, ik heb een rotte tijd dat ik een zin dat gehoord dat dansen kan doen, hè.
2: Super, Frankie. Voor therapie naar zo. En dan, handje.

0: Mario en Music.
1: De enige echte.
2: Goedenavond, meneer. Eerst gaan nog een tafelje voor twee.
3: Nog maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de pinnengoort presenteren haar.
4: Welkom bij Shade Douche.

AON Music, overal op FM, op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wir haben einen Brückenpister.
1: Café.
2: Meer de Neven app voor jou music.
1: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
3: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en

En ik pijs de manen zijn archieven. Ik kom dat niet meer tegen. Maar juist niet. De monjag. De doodsdag.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, get your hood off.
1: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
5: Nee, de Neven app voor Valla Joen Music.
4: Voor Android en voor Apple Klot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: klasje toe. Af dan mooi lof ik klasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed te kruipen. Af dan mooi lof ik klasje toe. Af dan mooi lof ik klasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
1: Is foie vierts maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ayo, music. R-Radio.
3: Dag, mensen. Mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe. Pidoe. Die op een dag

zonder het schoonste woordeken dat er bestond. Als het is een wereldwonder, als het is de stad van de maan in de stroot. Als het leven mooi op de bovenste plank, als het in mijn hart gestolen en lukt er van tijd hier, is het mank.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: raspando da knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: JMB Café.
1: Meer de nieuwen app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
4: App hem al.

zijn. Dat is echt maar jongen. Honderd is nest joro, al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoten.

0: Radio One Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dag en nacht, van smares tot saures. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Jopla!
2: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
1: Hier te tres.
2: Het is een gezonde

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: GMB Café.
2: Meer de nieuwe app voor Valla Joen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: now. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
5: App hem al.

0: your music.
1: Dus elk jaar hetzelfde liekens tot in het groeit op het internet. De discussie mailen is weer in gang gezet.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Soms spijs ik nog eens om mijn moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, maar een echt non-wisselijk loet.

0: Herman, dat kan wel.
1: Ja, maar...
2: De volgende dag.
0: Ik ga doorkomen op Herman.
1: Nee, maar...
0: Ja? Ik heb het jou gisteren gevraagd om vandaag komen op Herman, hè. Dat kost wel, dat kan ik weer niet wel.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jegger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

0: I own music.
1: Gedierig goede muziek.
2: Nee. Is het op die manier dat jij een evenementenzaal wil? Op die manier?

0: Ajoen en alle mol.
1: Dat hoop ik.
2: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOWIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Ajoen Music.
1: Stodop, stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop, stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop, stodop.
0: Ajoen Music.
2: Ja, ja. Ik ben de Johnny. En het liedje dat ik vraag hoe zingen...

Beste kes, wij gewoon een beetje meer leven in de Brouwerij brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een porteplum naar me weg, hè. Wij gaan daarna een keer graalijk bes opgeven. Zijn we er?

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: schroepen. Allee, geef er mee.
1: Zeg, dat kostuum en dat wagen, dat stond precies op Pinterest.
2: Nou, dat gezicht, amai, dat zou ik hebben.
1: Hier, de

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Ajoen!

stond een oostenees van veren ondertoeig. Hij kost bekende meer, nog veer nog achteruit. Maar toch riep die repé, hey Bosken, geef ons nog iets ooit.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

hier en al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn zat op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaard. Alder is boekje en kans, zij ontspringen de dans.

feest voor iedereen. Haal dolschneers bijen.

doordat ze van heer Wagentol zeggen, het is plat. Wat woord ajoen, kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Al mogen onder een riche of krakiel.

ocheď paroas, Zembrigen en Clochards. Of Amsterdam met zijn grachten.

Jongens en maskes, bemint ons ene hulst. Lotje moet zeggen, haar schiever is om ter hulst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volle spot, die is op een ander niet remmen. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

Ach, lieve hond, bedankt, ik was van troon af. Ik wou dat ik mocht blijven, want dan ben ik.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zijn verkiezing, geen olst. Die jongen sliep zich, wat is maar dat? Als zo'n karefruit.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

handen verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Roepen al joren onze stoet, het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Kloppen Music na verloren dag.
1: Even haar ondacht, voor het Swiss verkeesneesken. Er is een grote filter melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: Det dyrig goeie musiek.
1: Hallo everybody, welkom aan de swimmingpool. Wij gaan van de morgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
2: Iedereen plasht in zijn hand. Plas, plas, plas in haar hand. Plas, plas, plas in haar hand.
1: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar...

0: Så det sænker vi. Kom her, hop.
1: Når rechts, når links. Kommen wij verdrom. Spring die zo moeig. Spring die zo moeig. Stamp met die voeten. Stamp met die voeten. Schoof naar links. Schoof naar rechts. Draai rond. Draai rond. En shake met de kont.
0: Het is niet voorbij, kom aan. Blijven bewegen.
1: Naar links.

0: Speaking of leap, and jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Paske naar rechts, paske naar links. Stap achteruit, stap achteruit.
0: En voetjes spieren. Iedereen plasht zijn handen. Ja,

0: gedaan. Volle bak, kabana. Naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drooien.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom. En keer er om.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App de mal.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.